0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dis lekker, dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Was haar te jonk om op 8 jaar oud?

0: This is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: Yes, it is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherysomersetwest.co.za and book your test drive today. Middag sê vir my, Christy, so 5 minute na 12, dis donderdag, voel vir my soos vrijdag, en ek dink is omdat ons nie in die atelier is nie, die extra geluide wat jy hoor, is omdat ons hier by een buiteuitsending is by Thomas House of Hope in Victoria Straat, Somerset West. It is World Hunger Day, ja, dis wat het is, en ons is hier om seker te maak, een klomp mense wat nie kos het nie, kry kos vandag, een lekker warm ete, en hier is die tafels wat besig is om te buig onder al die kos wat al reeds is, en dis net wat al ons borge vir ons gebring het, dis nou nie eers wat hulle besig is om gaar te maak hier by Thomas House of Hope in Victoria Straat nie. So as daar nou iemand by jou aankom en sê, maar hy is honger, sê vir my moet het draai kom maak hier. Hier is warm kos en hier is baie kos, so niemand hoef honger te ly vandag hier in ons area nie. Maar ek sê, ons het natuurlijk tussen in een klomp onderhoud, ons gaan met baie mense gesels, ook die bestuurder van World, van Thomas House of Hope, so bykie later met Bevan Aloy, so bly ingeskakeld daarvoor, ag en sommer van ons borge en van ons personeel wat ook hier is. Want dis jolig, jy kan hoor hoe word daar gepraat en gelawaai, so ons gaan van tyd tot tyd ook met van ons personeel praat, wat ook een draai kom maak het hier. Natuurlijk, ook lekker muziek tussenin. Maar ek sê,

David Durman hier op Helderberg FM, Old Friend, voor het gaat Omi met Drop in the Ocean. Ja, ons is by Thomas House of Hope in Victoria Straat, Somerset West. World Hunger Day is Wereldhongerdag en ons voet een klomp mense hier en daarom net weer vir ons borgers sê baie dankie. Natuurlijk so saam met Helderberg FM, Volcano Fire Lighters, Food Sock, Skilpad Fly Wine Farm, Mambo's Storage and Home, Somerset West, Spa Mountain View, Gordon's Bay, Simon Kahn, Bucky Hire, Indigo en ook San Francisco Spur, Cash and Carry Strand, Ocean Basket, Somerset West en Grab a Bite ook van Somerset West en dan heerlijke koffie ook van Katura Africa, wat vir ons so lekker koffie ook hier bedien. Ons gaan gesels met een van die borgers, Karl van Blerk, die CEO en die founder van Foodsock, net hierna.

0: jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Elke keer as ek jou sien,

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.